is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n

0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, olé.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Ons land zit in de finale van het Eurovisie Songfestival. En dat is alweer 3 jaar geleden. Dat betekent dat we Elissa en haar nummer Dancing on the Ice zaterdag opnieuw op het podium zien. Ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. Ook nu was er in de zaal veel boegeroep en werden pro-Palestijnse actievoerders de zaal uitgezet. De 2 Belgische passagiers van de Hanta Cruise zijn niet besmet. Dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
2: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat, moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
1: De 2 zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Amerikaans president Trump is onderweg naar China voor een staatsbezoek. Hij zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten en het er hebben over de oorlog in het Midden-Oosten. Intussen heeft het Amerikaanse Hof van Beroep beslist dat Trump zijn importheffingen toch mag doorduwen. Een rechtbank oordeelde vorige week dat die heffingen onwettig zijn, maar in beroep is de conclusie dus anders. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden, en ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 68 Mike.

Goedemorgen en welkom bij Melinda FM. Tot en met 8 uur zitten we samen. En dit dan eigenlijk met cultureel nieuws, waar naartoe en dergelijke meer. Kortom, dit is De Vroege Vogels.

Believe. Vrijdag en zaterdag aanstaande is het feest in Roeselare, want dan vindt het Krottegem Festival plaats. Op de Onze Lieve Vrouwenmarkt in het hart van de Volkse Wijk geniet je dan eigenlijk van 2 dagen lang sfeer, muziek en gezelligheid. Afspraken maken we dus vrijdag en zaterdag aanstaande in Roeselare.

0: Timo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Timo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Timo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

David Bowie Sound en Vision. Vanaf zaterdag aanstaande tot en met 24 mei loopt de week van de korte keten. Tijdens deze periode worden lokale boerenproducenten en hun eerlijke producten extra in de kijker geplaatst. Over gans Vlaanderen kan je dat proeven, ontdekken en beleven. Kom te weten wie er achter jouw favoriete streekproducten zit en steun de mensen die lokaal voedsel mogelijk maken. Vanaf vrijdag aan zaterdag aanstaande tot en met 31 mei ontvang je trouwens bij elke aankoop bij deelnemende producten een unieke code. Geef je code dan in via weekvandekorteketen.be/wedstrijd en maak kans op mooie prijzen. Wil je meer informatie aangaande dit artikel, kan je dat terecht bij weekvandekorteketen.be.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag neemt de buienkans toe bij dezelfde temperatuur rond 9 à 15 graden. Morgen en vrijdag verwerken we ook vaak buien, onweersbuien, bij hooguit 14 graden. En dan zaterdag en zondag verlopen niet overal droog, maar wel droger. Met geregeld meer zon en temperaturen tot slechts 16 graden.

gingen terug naar het begin van de jaren 80 met deze van Cadans. En in het donker zien ze je niet. Zaterdag aanstaande is het terug zover. De 54ste internationale driedaagse wandeltocht in Flanders Fields March in Ieper. Je kan dus kiezen tussen verschillende afstanden. 30 kilometer start je dan tot 11 uur en 20 tot 14 uur. Deelnemen kan je trouwens al vanaf 2,50 euro tot 4 euro. En het evenement is geschikt eigenlijk voor alle leeftijden. Meer informatie vind je bij info@100kilometer.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Mental as Anything en Live It Up. En zondag aanstaande organiseert men dan in de pannen het Kwispelfestival. Die dag staat op de Leopold 1 Esplanade alles in het teken voor de trouwe viervoeters. Meer informatie via visit@depannen.be.

Zondag aanstaande kan je in de Kerkstraat gaan in Oostende tussen 14 en 19 uur. En dan ben je eigenlijk daar welkom voor een open huis waar respectdiversiteit en jezelf kunnen zijn centraal zullen staan. Want zondag aanstaande staat Oostende in het teken van de verbinding van inclusie tussen de internationale dag van homofobie, biofobie en transfobie.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Een flexijobber verdient gemiddeld 446 euro per maand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van HR-bedrijf SD Works. De sterkste stijging zien we nog altijd bij 65-plussers. Niet onlogisch, want ze hebben vaak meer tijd. Journalist Sven Ponsaert kon de cijfers inkijken.
2: Hun aandeel is in 4 jaar tijd zelfs verdubbeld. Zowaar, ze zijn nu al met 33.500. Een 65-plusser werkt gemiddeld 43 uur per maand, wat toch het dubbele is van de jongere generaties.
1: De meeste flexijobbers werken in de horeca. Op het assiseproces in Limburg over de moord op Sabine Hoebe is haar ex-partner van 42 schuldig. Dat heeft de jury beslist na 4,5 uur overleg. De man heeft Sabine 2 jaar geleden gedood met 14 messteken. Hij had dat zelf ook toegegeven, maar zegt dat het nooit zijn bedoeling was om haar te doden. Dat gelooft de jury niet. Later vandaag kent de man zijn straf. Hij riskeert levenslang. Esila en haar Dancing on the Ice staan in de finale van het Eurovisie Songfestival, nu zaterdag in Wenen. Journalist Wim de Handschutter.
3: Het was voor iedereen een grote verrassing en ook voor Esila zelf. Ze is heel zenuwachtig begonnen aan haar optreden. Ze leek heel nerveus. En bij het eerste refrein heeft ze zich herpakt. Achteraf heb ik haar nog kunnen spreken en ze zei: ik had probleem met het geluid in mijn oortje. Maar als je op die manier toch wel met zo'n technische probleem kunt omgaan, dan bewijs je wel dat je grote klasse hebt.
1: Opvallend, ook Israël gaat door. Die deelname is omstreden door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook nu was er in de zaal veel boegeroep en pro-Palestijnse actievoerders werden uit de zaal gezet. Het Belgisch voetbal is binnenkort ook opnieuw te zien via Proximus. De telecomoperator bereikte daarover een akkoord met rechtenhouder DAZN. Eerder had ook Telenet al een akkoord. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al wedstrijden uit play-off 1 zien. Vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De Amerikaanse president Trump gaat vandaag op staatsbezoek in China. Hij zal het er met de Chinese president Xi Jinping hebben over handelsoorlog en de situatie in het Midden-Oosten. Volgens politicoloog David Kriekemans heeft vooral China de beste kaarten op tafel liggen.
4: De VS wil ook toegang tot de schaarse aardmetalen. En dan is er natuurlijk ook nog de straat van Hormuz. En hoopt Donald Trump dat China druk kan uitoefenen op Iran om toch nog tot een of ander akkoord te komen.
1: Het is al bijna 10 jaar geleden dat een zittend Amerikaans president naar China reisde. En in de VS is basketbalspeler Jason Collins overleden. Dat heeft de NBA bekendgemaakt. Collins was de eerste openlijk homoseksuele professionele speler. Hij overleed aan een hersentumor. Jason Collins werd 47. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

En She's Got The Look, dat was de doorbraak van Marie en Per in 1989. Dat waren Roxette uiteraard. Het was een wereldhit en nog steeds een knaller om de dag mee te starten natuurlijk. Het is een beetje frisjes vanmorgen, of ligt het aan mij? Maar toch welkom in de muziekdoos.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Van 28 tot 31 mei wordt Oostende opnieuw de maritieme hotspot van de Noordzee tijdens Oostende voor Anker. Thema dit jaar is Zorgen voor de zee. Bezoek de historische boten zoals de majesteuze driemaster Le Français, geniet van gratis activiteiten en voel de zee zoals nooit tevoren. Oostende voor Anker 2026, waar verleden en toekomst van de zee elkaar ontmoeten.

0: Linda FM, Airplay van de week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken. Yamina.

Tijd Makraai was dat. En dan het weerbericht, ons bezorgd door meteoart.be. Die is ook te volgen op Facebook. Wel, vandaag woensdag zou het wisselend bewolkt worden en stijgt de kans op een bui. Het blijft fris, zie je wel, met maxima die niet hoger gaan dan 15 graden.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Doctor, Doctor, Bad Case of Loving You, dat was nog eentje van Robert Palmer. De koffie staat klaar. Ik laat jullie zometeen in het gezelschap van het regionaal nieuws. En graag tot straks.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Een 34-jarige horeca-uitbater uit Blankenbergen zit opnieuw in de gevangenis in een onderzoek naar zedenfeiten met minderjarigen. De man die stond sinds januari onder elektronisch toezicht. Een 71-jarige tandarts uit Hoogleden is veroordeeld tot 15 maanden voorwaardelijk omdat hij een patiënte van 16 ongepast heeft aangeraakt. Voor gelijkaardige klachten van twee andere vrouwen is hij vrijgesproken. Meer dan 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend om de binnenduinen rond Fort Napoleon in Oostende te beschermen. Projectontwikkelaar Versluis die wil er grote appartementsgebouwen bouwen en de actievoerders die vragen minister Ben Weitz om de bescherming als cultuurhistorisch landschap niet op te heffen. 24 bewoners van woonzorgcentrum Elisabeth in Sint-Truiden zijn enkele dagen op vakantie in Nieuwpoort. Ze wilden nog één keer de zee zien en herinneringen maken. Een van hen, 100 jaar oud, was al 25 jaar niet meer aan de zee geweest. Bij metaalverwerker IGW in Oostkamp wordt al enkele dagen gestaakt. Arbeiders die legden spontaan het werk neer omdat ze ontevreden zijn over de communicatie rond nieuwe uurroosters. Volgens de vakbonden weigert de directie de werknemers collectief toe te spreken. Zodra dat gebeurt, willen de arbeiders opnieuw aan de slag. De politie van Brugge onderzoekt schade aan de technische ruimte van radiozender VBRO in Sint-Michiels. De zender ging vorige week plots off-air en twee jonge mannen die zouden aan de installatie hebben geprutst, blijkt uit een filmpje op TikTok.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking snel toe en ontstaan er buien, zowel lokaal als verder landinwaarts. Sommige buien kunnen onweer bevatten en het blijft fris met temperaturen tussen 9 en 14 graden. De zuidwest- tot westenwind wordt matig tot vrij krachtig, met stoten tot 60 à 70 km per uur. Morgen donderdag op hemelvaart blijft het wisselvallig met opnieuw buien die over Vlaanderen trekken. Soms fel en soms met kans op onweer. Later op de dag wordt het droger met opklaringen. Vooral richting het westen, waar het zelfs nog vrij zonnig kan worden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Nog tot 10 uur.

De Britse groep Kissing the Pink en One Step. Het was een productie van niemand minder of Peter Walsh, die ook bekend was van zijn werk met Simple Minds. One Step haalde de hitlijsten, maar nooit een nummer 1 geweest. Dit is deel 2 van de muziek.

De Canadees Bryan Adams die zijn rocknummers afwisselt met ballades en je hoorde Run to You. Na na na na na. Ga je mee? Oh ja, we gaan mee. We gaan op stap. Met niemand minder of Gary Hager.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Zo'n 3 jaar geleden leverde Wiltura zijn laatste plaat af met een heel toepasselijke titel, Als ik terugkijk. De spreuk dan, als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dean Weston is de naam en Giving All I Have. Het is tijd voor Slow Motion. Nou ja, niet bepaald dat dit een slow is, hoor. Ik heb het over Marshmello en de Jonas Brothers.

Smokey en Lay Back in the Arms of Someone. Zou dat in de armen van Alice zijn geweest in de tijd? Dat zou kunnen. Dit was de muziekdoos voor vandaag woensdag. Nog een prettige dag verder en tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Dat zijn van die classics die op de werkvloer voorbij komen. Aangename muziek, arbeidsvitamine op woensdag voormiddag. En dat zijn aangename herinneringen uit de jaren 80, 90. En verhalen op de werkvloer over ondernemers en handelszaken. Het pakketje is volledig tot

eerste nummer dat we nog alles terug horen op die workout parties. Op vrijdagavond zo nog one for the road. En dan naar het weekend toe. Wel, het is nu al woensdag voormiddag. Kijk eens aan. Melinda FM op de werkvloer. Als een zelfstandige zegt dat hij veel uren per week werkt. Ja, is dat dan eigenlijk zo? We praten er zo meteen over in de Koffie Corner.

Christina Aguilera in de koffiecorner bij Melinda FM. Zometeen nog Modern Talking and Ike en Tina Turner. Not Bush City Limits en Frank Boeien. Het zijn allemaal liedjes die we kennen en die we kunnen meezingen. Niet alleen in de koffiecorner, maar ook op de werkvloer. Ja, als een zelfstandige in Vlaanderen zegt dat hij veel uren per week doet, is dat dan eigenlijk wel zo? Wel, er zijn een aantal statistieken verschenen. Een zelfstandige in Vlaanderen werkt gemiddeld zo'n 46 uren per week. Een werknemer klokt gemiddeld af op 35,5. Maar het gemiddelde werkuur voor de doorsnee-medewerkers zit op 36,9. Maar eigenlijk is dat ook wel een lichte stijging na de daling die er was in 2024. Met andere woorden, die balans die begint zo stilaan weer terug in evenwicht te komen. Wat ook vaststaat, is dat vrouwen veel vaker deeltijds werken dan mannen. Het beeld van de werkvloer op 13 mei 2026, ja, zo net voor een nieuw verlengd weekend.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanisch shappenrooster?

Kings en Queens die 6 jaar geleden in de hitparade stonden. Onze top 30 hier bij Melinda FM. Die krijg je elke zaterdag tussen 12 en 2 bij Maarten de Wit. Ja, voor velen is het dus morgen een feestdag, hemelvaartsdag. En dan nemen we nog de brugdag erbij van vrijdag. En dan hebben we een heel aangenaam verlengd weekend. Dus straks, als je vertrekt, wel ruim je werkplek op. Want het is maandag voordat je terugkomt, hè. En als collega's morgen en vrijdag jouw taken overnemen, zorg er dan voor dat ze goed gebriefd zijn, dat ze weten wat ze moeten doen. En stel straks ook je e-mail en je voicemail in als je de werkvloer verlaat. Ik ben er niet tot 18 mei. Spreek je boodschap in na de biep. Biep.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Blame It On That Girl uit de 80s, Matt Bianco bij Melinda FM. De reunie van de K3 Originals. En dan heb ik het over Karen, Christel en Kathleen. Wel, die reunie die zal nu toch op televisie worden uitgezonden. Na meer dan 10 jaar geven ze terug concerten. Het is begonnen met eentje, daar hebben ze op toegezegd. 5 waren er bedoeld, maar ondertussen zijn het er meer dan 45 geworden. Ja, misschien ben jij wel naar meerdere concerten geweest, omdat je er eigenlijk niet genoeg van krijgt. En wel 5 juni, dan wordt die show uitgezonden bij VTM Go Plus voor de fans die er dan toch nog niet genoeg van krijgen. De K3 Originals, 5 juni op televisie.

naar een verlengd weekend toe gaan. Hè? Voor zij die uiteraard vrijdag een dagje vrij hebben genomen, voor hen ziet het er bijzonder goed uit. Onze muzieksamensteller had er al zin in gisteren. Ik heb nog 2 classics gekregen voor de lunchradio. En we hebben vandaag in de koffiecorner gesproken over de uren dat een zelfstandige werkt in Vlaanderen. Dus hij klokt af op ongeveer 46 uren per week en een gemiddelde werknemer op 35,5 uur. Eind juni zijn er in Roeselare weer debatjes, maar Christophe en Kurt die organiseren het komende weekend al een verrassende friet rave party. Een try-out in frituur Pouter in de Zuidstraat in Roeselare. Maar bij Badjes zaterdag 27 juni, dan is het wel voor echt, hè? En nu is het ook echt tijd voor lunchradio tussen 12 en 2 met Ron de Wit. En ik heb deze classic nog gekregen. Musical Light van Imagine.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er zijn vorig jaar meer huwelijkscontracten aangepast dan dat er nieuwe opgesteld zijn. In totaal meer dan 30.000. Vooral 60-plussers, zegt notaris Joni Soetaar.
2: Het doen van schenkingen aan de kinderen. Hè. En schenkingen zijn wel gelieerd met het huwelijkscontract. Dus dat komt dan ook automatisch op de voorgrond. En natuurlijk, 60-plussers worden geregeld ook geconfronteerd met een overlijden. En dan wordt ook vaak de vraag gesteld, is bij ons wel echt alles goed geregeld?
1: De tweede grootste groep zijn jonge koppels. Die passen hun huwelijkscontract vooral aan als hun eerste kindje geboren wordt. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek, samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt experte Caroline van Nune.
3: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
1: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En op zijn eigen sociale mediaplatform heeft Trump heel wat vreemde berichten gepost. Een hele hoop afbeeldingen en cartoons met brutale boodschappen. Zo noemde hij oud-president Obama een duivelse kracht en Venezuela de 51ste staat van de VS. De posts doen de gesprekken over zijn gezondheid opnieuw oplaaien. In de VS zijn er al langer twijfels over de mentale toestand van Trump. En Australië wil mee de zeestraat van Hormuz beveiligen. Dat heeft de minister van Defensie daar gezegd. Het zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die zo'n internationale operatie op poten willen zetten. De straat van Hormuz wordt nu al maanden geblokkeerd. Ook ons land heeft al gezegd dat het wil helpen. Veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft wel fris.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: De Schone en het Beest, samen op plaat Wie Wat Is, aan jou natuurlijk de keuze, daar ben je vrij van hier bij ons. Cat DeLuna en Busta Rhymes en Run The Show, net na een andere show, die van tussen 10 en 12, de Classics at Work. En Dirk Smeets, waarvoor dank.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent, ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: En nu een serieuze greep uit de top 10 van onze hitparade, onze top 30 hier bij Melinda FM. Hier is Shakira en Zoo.

Zeg maar gerust, een van de latere en laatste hits van deze superband hier. Duran Duran was dat. An Ordinary World. En nu de tweede single van het album Scoundrel. Deze uit 1986. Trouwens, in Amerika is dit hier voor AGA destijds de meest succesvolle single van het album. Hier is Cry Wolf. He came.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

0: Celine Hermans en Sucre. En je merkt het aan alles, de lente hangt in de lucht. En niet alleen de lente, ook de liefde laat zich niet onbetuigd. Niet waar, Jean-Paul Young? Here is Love is in the Air.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog. Love is in the air.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 13 mei vandaag en we starten onze historische nieuwsfeiten in 1940. De Duitse verovering van Frankrijk start met het oversteken van de Maas door het Duitse leger. In datzelfde jaar 1940 houdt Winston Churchill zijn bloed, zwoegen, tranen en zweetspeech in het Engelse lagerhuis. 1964, lancering van de tweede onbemande test van het Apollo-ruimtevaartuig, waarbij het ontsnappingssysteem wordt getest dat de commandomodule met bemanning moet losmaken van de raket wanneer zich een noodgeval voordoet tijdens de lancering. 1995, in Dublin wint Secret Garden namens Noorwegen met Nocturne het 40ste Eurosongfestival. België eindigt in datzelfde jaar 95, 20ste van 23 deelnemers. 2008, een Hindoe-tempel wordt aangevallen door islamitische terroristen. 63 doden en 216 gewonden zijn hiervan het gevolg. 2016, gewapende IS-terroristen vallen een café aan in Balad, een stad ten noorden van Bagdad in Irak. Op dat moment zit het café vol met fans van Real Madrid. Zeker 28 mensen komen om het leven en meer dan 45 mensen raken gewond. 2023, het 67ste Eurosongfestival in Liverpool, wordt gewonnen door de Zweedse zangeres Loreen met Tattoo. Na 2012 is het haar tweede overwinning van datzelfde festival. Namens België behaalt Gustav dat jaar een hele leuke 7e plaats met Because of You. Vandaag 13 mei, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: De vocale steun om deze single hier, deze nieuwe single, tot een goed einde te brengen, kreeg hij van Nathan Nicholson. Last Frequencies was dat, oftewel Felix de Laat natuurlijk. And so much beauty around us.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Straks de airplay van deze week, eerst nog Running With The Night. Destijds de tweede single van het album Can't Slow Down uit 83. Lionel Richie ontvangt een Grammy Award voor dat album datzelfde jaar. De gitaarsolo trouwens op dat nummer wordt gespeeld door Steve Lukather. En die is vooral bekend natuurlijk dankzij de groep Toto.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: De nieuwe plaat van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken.

0: Mr. George Michael en Outside op deze 13 mei. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Doris Day. De Amerikaanse actrice en ook zangeres overleed in 2019, werd 97 jaar. En vandaag ook dag op dag de sterfdag van Eddie Barclay. De Franse producer overleed in 2005, werd 84 jaar, was destijds de ontdekker van Charles Aznavour en ook van deze Dalida.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest. Oh.

Rob de Nijers en Banger Hart. Bang hoef je absoluut niet te zijn dat je muzikaal iets gaat missen. Tenminste als je radio blijft staan op Melinda FM. Want zometeen na het nieuws van 1 uur is er deel 2 van Club de Wit. Eerst nog onder meer deze Rod Stewart op de radio. Hier is nog Baby Jane. Tot zometeen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Het homofoob geweld in ons land blijft toenemen. Gelijke Kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfoob geweld, zegt Carole Ponsin van Unia.
2: We zien in onze dossiers dat 4 op de 10 dossiers gaan over strafbare feiten, slagen en verwondingen. En denk dan bijvoorbeeld aan dating apps waarbij mannen in de val worden gelokt. Daarnaast hebben we ook nog mensen die op sociale media beledigd worden, ook nog de discriminaties. En dat is vooral pesterij op het werk.
1: Ze vragen maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met discriminatie. Vanaf morgen mag er op 15 plaatsen in Oost-Vlaanderen geen water meer opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Dat heeft de gouverneur beslist, omdat het grondwater op verschillende meetpunten heel laag staat. Oost-Vlaanderen kampt al een jaar met droogte en de winter was niet nat genoeg om dat weg te werken. De verdachte die in Oostenrijk rattengif in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn, die wraak wilde nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Hij heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Rond deze tijd komt de Amerikaanse president Trump aan in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek samen met 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Dat zegt experte Caroline van Nuenen.
3: Het bezoek van Trump is niet alleen een diplomatieke missie, het is ook echt een economische reis. Zowel Trump als de bedrijfsleiders willen dat er economische deals gesloten worden. De bekendste van allemaal die mee is Elon Musk, de topman van autobouwer Tesla. Ook Tim Cook van Apple is mee.
1: Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over hun handelsoorlog en het Midden-Oosten. En het is midden mei, maar in de Alpen is een record hoeveelheid sneeuw gevallen. En daardoor is het daar perfect skiweer. Lokaal kan er zelfs nog een meter sneeuw bijvallen. Uitzonderlijk, zeker omdat het er vorig weekend nog wel 25 graden was. Bij ons veel regen en wind vandaag, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, zo'n 12 graden. En ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft dan wel fris.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Nog tot 2 uur, Ronde Wit. Melinda.

0: heerlijke stem van bij ons, Joost Zwegers, oftewel Nova Star natuurlijk, net na het nieuws van 1 uur. Dat was Never Back Down.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze woensdag. Het is vandaag 13 mei trouwens. Het is Wereldcocktaildag. Als je eraan toe bent, een hele dikke santé allemaal.

Een plaat die er zich uitstekend toeleent om eens lekker mee te zingen, nietwaar? Deze Lemon Tree van Fool's Garden. Onlangs nog waren er 3 afleveringen op de televisie. Ik dacht op Canvas. Van toen was er New Wave over de Belgische New Wave, die begin de jaren 80 heel populair was. Onder meer deze Waalse band hier, Smooch, kwam aan bod. Een Belgische popgroep uit de jaren 80, die vooral bekend was dankzij deze hit hier uit 84. Love Games uit de LP Lip Service. Fuck.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Oh My God en Camille. Nu Clo-Clo, oftewel Claude François. Tijdens zijn 15 jaar durende carrière in de jaren 60 en 70 groeide hij uit tot een van de meest populaire Franse artiesten van zijn tijd. Veel van zijn nummers zijn blijvende klassiekers, zoals deze hier, Alexandrie, Alexandra.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Point of View was dat van DB Boulevard op deze 13 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Seppe Herman is jarig, oftewel Red Sebastian, de Belgische zanger, wordt er 27. Alexander Rybak, de Noorse zanger die het Eurosong Festival won met Fairy Tale in 2009, wordt er 40. En Ilse de Lange, de Nederlandse zangeres, wordt er 49. Lil Lewis, de Amerikaanse DJ en producer, bekend van de French Kiss, wordt er 64. En Stevie Wonder, de Amerikaanse sing-and-songwriter, 76. Richie Valens overleed in 1959 met een vliegtuigongeval. De Amerikaanse zanger zou vandaag 85 geworden zijn. En de Nederlandse zangeres Imka Marina wordt er 85. De laatste bekende jarige uit de muziekwereld is Johnny Logan, de Ierse zanger die tot tweemaal toe het Eurosong Festival won, één keer in 1980 met What's Another Year en in 87 ook met deze Hold Me Now, wordt er vandaag 72. Don't close your eyes.

0: Vandaag dus 72 jaar. Deze man, geboren destijds in Australië, maar al zijn hele leven woont hij in Ierland. En voor dat land heeft hij dus tweemaal het Eurosong Festival gewonnen. Eén keer met What's Another Year. En die tweede keer was met deze plaat hier, Hold Me Now. In 92 heeft hij als het ware nog eens gezegevierd, maar dan wel als tekstschrijver en componist van de plaat Why Me, uitgevoerd door Linda Martin. Johnny Logan was dat.
1: Goedemiddag. Welkom bij Club De Wit.
0: Nu met deze muzikale samenwerking tussen Enrique Iglesias en Pitbull. Hier is I Like It.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Een echte topper uit de Vlaamse hitparade van tegenwoordig. Deze Fleming en Meteor, dat was niet nodig. En nu, een beetje luguber, absoluut, maar zo kennen we ze wel. Hè. Deze Lady Gaga, wel een hele goede plaat. Deze The Dead Dance.

volgens velen de beste die ze gemaakt hebben, deze twee hier. Linda en Reggie, oftewel Milk Inc. Dat was Oceans. En afscheid nemen doen we vandaag alweer in schoonheid. Dit zijn nog Mick Jagger en de Rolling Stones met de Harlem Shuffle. Maak er nog een fijne muzikale dag van, hier bij Melinda FM. En wat mij betreft heel graag tot morgen. Zelfde uur, zelfde gouden hoflengte.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Knokke Heist heeft concrete plannen klaar voor de renovatie van Stadion De Taaie. Er wordt 4,6 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw sportpark, de thuishaven van KFC Heist. Het vernieuwde stadion moet klaar zijn na de zomer van 2029. De Brugse strafrechter heeft 5 Roemenen veroordeeld tot 5 jaar cel voor een reeks inbraken in onder meer Aalst, Deinze, Wachtebeke, Ninove en Beernem. Ze hadden het vooral gemunt op duur werkmateriaal en moeten 19.000 euro schadevergoeding betalen. Stad Brugge plaatst 2 digitale zuilen om inwoners en bezoekers inspraak te geven over de toekomst van de omgeving rond de Sint-Onaaskerk in Zeebrugge. Die buurt wordt volgend jaar groener en vernieuwd. Bij metaalverwerker IGW in Oostkamp wordt al enkele dagen gestaakt. Arbeiders die legden spontaan het werk neer omdat ze ontevreden zijn over de communicatie rond nieuwe uurroosters. Volgens de vakbonden weigert de directie de werknemers collectief toe te spreken. Zodra dat gebeurt, willen de arbeiders opnieuw aan de slag. Een 71-jarige tandarts uit Hoogleden is veroordeeld tot 15 maanden voorwaardelijk omdat hij een patiënte van 16 ongepast heeft aangeraakt. Voor gelijkaardige klachten van 2 andere vrouwen is hij vrijgesproken. Kunstenaar Ruben Mardulier uit Oostende stapt met een emmer water van de kust naar het signaal van Botrange, het hoogste punt van België. Zijn tocht van 270 kilometer en 2 weken moet aandacht vragen voor de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking snel toe en ontstaan er buien, zowel lokaal als verder landinwaarts. Sommige buien kunnen onweer bevatten en het blijft fris met temperaturen tussen 9 en 14 graden. De zuidwest- tot westenwind wordt matig tot vrij krachtig, met stoten tot 60 à 70 km per uur. Morgen donderdag op hemelvaart blijft het wisselvallig met opnieuw buien die over Vlaanderen trekken. Soms fel en soms met kans op onweer. Later op de dag wordt het droger met opklaringen. Vooral richting het westen, waar het zelfs nog vrij zonnig kan worden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Sandra en Andres, die vielen in 1975 uit elkaar als duo. En het was Sandra Remer die solo verder ging. En ze vertegenwoordigde Nederland in 1976 met The Party's Over. En voor de wedstrijd was er een controverse toen enkele andere nationale delegaties beschuldigingen uitten dat deze Party's Over de Mary Hopkins hit Those Were The Days uit 1968 had geplagieerd, maar dat werd allemaal van de baan geveegd. Ze werd uiteindelijk negende. Goedemiddag iedereen, het is woensdag. Van harte welkom alweer hier bij Melinda FM. We zijn bij jou tot 3 uur.
1: 2-3, dit is Matinee.
0: Met nu.

0: De groep Wet Wet Wet was dat en Angel Eyes. Het is woensdag vandaag en traditiegetrouw, dan nodig ik Christophe Van Dam uit om eens een verhaaltje te komen vertellen over een bepaalde plaat.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Oorspronkelijk wordt Kokomo als duet tussen Scott McKenzie en Danny Doherty opgenomen. Maar die versie wordt pas in 2010 uitgebracht op het postume album Many Mamas, Many Papas. Wanneer de Beach Boys worden gevraagd om een nummer voor de film Cocktail op te nemen, neemt Terry Melcher contact op met zijn oude vriend John Phillips en vraagt of hij misschien nog iets op de plank heeft liggen. Een van de liedjes die hij krijgt toegestuurd is Kokomo. Hoewel Phillips een aantal keren zijn vakantie heeft doorgebracht op het Caraïbische eiland Mystiek, bestaat Kokomo niet echt. Er zijn weliswaar verschillende plaatsen in de wereld met die naam, bijvoorbeeld in de Amerikaanse staten Indiana, Arkansas en Hawaii. Maar daar gaat het nummer dus niet over. In het liedje wordt Kokomo beschreven als een plaats in de buurt van Florida Keys en worden eilanden als Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahamas

Key Largo, Montego Bay, Martinique, Montserrat en Port-au-Prince genoemd. Alleen Beach Boy Bri Wilson kan niet bij de plaatopname aanwezig zijn. De clip wordt opgenomen in het pas geopende Grand Floridian Resort in Walt Disney World, Florida. Kokomo van de Beach Boys uit 1988 komt meteen op de nummer 1 terecht in Amerika en stoot A Groovy Kind of Love van Phil Collins van die eerste positie af. Voor de jongens betekent het de eerste nummer 1 hit in de States sinds Good Vibrations uit 1966. En het is ook hun enige nummer 1 hit die niet geschreven of geproduceerd is door Brian.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Alex Warren en Rosé was dat en On My Mind. Goedemiddag iedereen, als je net intikt, fijn dat u meeluistert naar Melina FM. Ik neem je nu mee naar 1983. David Bowie, die had toch al wel een prachtige carrière achter de rug met hele goede platen. Maar toen veranderde hij een beetje van richting, hij ging wat commerciëler. Er waren wat positieve en negatieve reacties over, maar het is toch een goede plaat hoor.

de reacties toen hij dit plaatje uitbracht waren toch wel gemengd. Maar het werd een dikke nummer 1 hit in de hitlijsten van 1983. David Bowie en Let's Dance. En nu gaan we naar het Eurovisie Songfestival van 1972. Ierland wint het Eurovisie Songfestival in Edinburgh met Seolinga, gezongen door Sandy Jones. Het is een opvallend nummer, want het werd volledig in het Iers gebracht, iets wat zelden voorkomt op het festival. De overwinning was historisch en betekende een nieuwe stap in de opmars van Ierland als echte Eurovisie-grootmacht. Het lied combineerde traditionele invloeden met een moderne sound voor de tijd. Sandy Jones wist met haar warme stem en authentieke uitstraling de harten van Europa te veroveren en zo Ierland zijn eerste overwinning sinds 1970 te bezorgen. 1972, Sandy Jones, Seolinga.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

Tyler Braden was dat en My Americana hier bij Melinda FM op deze woensdagmiddag. Zometeen naar de 70s met Blondie, I'm Gonna Love You Too, maar eerst And People.

Pas weer tijd voor de Polonaise. Deze woensdagmiddag met André Hazes junior en Robert van Hemert. En samen uit, samen thuis, dat vind ik een goede leuze. We snuiven de zomer met Terry Jacks en Seasons in the Sun. Goodbye to you, my trusted friend.

0: Met in ons hoofd de witte stranden en de golven, het mooie water. Met Terry Jackson, Seasons in the Sun. Zometeen geef ik het roer over, maar vooral de knopjes natuurlijk, aan Luc Delie in de Rotonde. Het is je dagelijkse afspraak tussen 3 en 4. Morgen zijn wij er graag terug tussen 2 en 3. En dit is nog Fergal Sharkey en A Good Heart. Nog een fijne woensdag, iedereen.
1: I

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Maroon 5 en She Will Be Loved. En we hebben vandaag tweemaal goed nieuws. Het eerste goede nieuws is dat onze Isila mee mag naar Eurosong in Wenen naar de finale. En ook het goede nieuws is dat jullie weer luisterklaar zitten bij jullie favoriete Melinda FM. Dit is de Rotonde, midweek aflevering. Welkom.

Een stevig brokje rockmuziek van Nirvana en Come As You Are. Naast zijn optreden als coach in The Voice heeft Joost Klein nu ook een nieuwe boyband opgericht. Samen met de Estlandse Tommy Cash en de Finse Karija heeft het drietal een boyband Euroboys opgericht. Wellicht hebben het drietal hun contacten gelegd via Eurosong Circuit. Momenteel hebben ze drie nummers opgenomen. Mass Destruction, 2000 en I Miss Us. Of het een succesformule zal worden, dat moet natuurlijk nog blijken. In ieder geval, dit is een van onze succesformules. Aaron Blommaert.

when there is no one left to fool. Don't go and drown in that old pool. Don't kid yourself. We waanden ons even in het Wilde Westen met Daan en Icon. Hoe gezond is het verkeer in jouw straat? Op 21 mei kan je dat zelf mee in kaart brengen via straatvinken. Deelnemen is heel eenvoudig. Zet om 17 uur een stoel voor je deur, neem een telformulier en tel gedurende een moment alle voorbijrijdende fietsen, auto's en andere voertuigen. Vul daarnaast ook de stratosfeervragenlijst in en geef je mening over de leefbaarheid in jouw straat. Hoe meer bewoners er meedoen, hoe duidelijker het beeld wordt van de straten en de buurten. Inschrijven kan via www.straatvinken.be. En dit is Marigo Bay met Sabrina.

zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.

Ook alweer een van die bands die voor eeuwig en altijd in het geheugen gegrift staat. Level 42 en Love Games. De tournee van Harry Styles loopt niet echt zoals het moet. Toen hij op zijn tour Amsterdam aandeed vorige zaterdag, waren op de openingsavond heel wat lege stoelen te zien. Waar we de reden moeten zoeken is nog de vraag. Zijn de tickets te duur? Is de markt verzadigd van dergelijke muziek? Of heerst het fenomeen blauwe bollenkoorts? Want wie geduldig wacht, kan bij Ticketmaster echt badjes doen. Tickets voor staanplaatsen zijn daar nog ruimschoots te koop aan €70 in plaats van €141 of €315. En dit inderdaad voor dezelfde show. Dit is Yellow.

Een innemend nummer van mama's jasje en doe het licht maar uit. Van 16 tot en met 24 mei loopt de week van de korte keten. Tijdens deze periode worden lokale boeren, producenten en hun heerlijke producten extra in de kijker geplaatst. Over heel Vlaanderen kan je proeven, ontdekken en beleven. Kom te weten wie er achter jouw favoriete streekproducten zit en steun de mensen die lokaal voedsel mogelijk maken. Van 16 tot en met 31 mei ontvang je bij elke aankoop bij een deelnemend verkooppunt een unieke code. Geef deze code door via weekvandekorteketen.be/wedstrijd en maak kans op heel mooie prijzen. Muziek van Lost Frequencies. So much beauty. Every

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

De strijd tussen Kleijmans en Van Geel om die ene mooie señorita. Flexijobben blijft aan populariteit wennen nu je bijna in alle sectoren aan de slag kunt. Het is uiteraard ook razend populair bij gepensioneerden voor een aardig extraatje op je pensioen. Want gemiddeld levert het je €500 per maand op volgens een analyse van dienstenbedrijf SD Works. Alleen moet je de juiste keuze maken van flexijob, want het verschilt nogal veel in loon. Dit is muziek van Genesis en No Son of Mine.

0: Nog even vlug een tripje naar 1971 overleefd met Clodagh Rodgers en Jack in the Box. En meteen is ook alweer alles gezegd voor vandaag. Veel plezier met collega Jan Snel en wij gaan eruit met Carol G. Graag tot morgen. Bye bye.
1: Que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Meer dan 11.000 mensen hebben een petitie ondertekend om de binnenduinen rond Fort Napoleon in Oostende te beschermen. Projectontwikkelaar Versluis die wil er grote appartementsgebouwen bouwen en de actievoerders die vragen minister Ben Weitz om de bescherming als cultuurhistorisch landschap niet op te heffen. Kunstenaar Ruben Mardulier uit Oostende stapt met een emmer water van de kust naar het signaal van Botrange, het hoogste punt van België. Zijn tocht van 270 kilometer en 2 weken moet aandacht vragen voor de opwarming van de aarde en de stijgende zeespiegel. Knokke Heist heeft concrete plannen klaar voor de renovatie van Stadion De Taaie. Er wordt 4,6 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw sportpark, de thuishaven van KFC Heist. Het vernieuwde stadion moet klaar zijn na de zomer van 2029. 24 bewoners van woonzorgcentrum Elisabeth in Sint-Truiden zijn enkele dagen op vakantie in Nieuwpoort. Ze wilden nog 1 keer de zee zien en herinneringen maken. Een van hen, 100 jaar oud, was al 25 jaar niet meer aan de zee geweest. Een 71-jarige tandarts uit Hooglede is veroordeeld tot 15 maanden voorwaardelijk omdat hij een patiënte van 16 ongepast heeft aangeraakt. Voor gelijkaardige klachten van 2 andere vrouwen is hij vrijgesproken. De politie van Brugge onderzoekt schade aan de technische ruimte van radiozender VBRO in Sint-Michiels. De zender ging vorige week plots off-air en 2 jonge mannen die zouden aan de installatie hebben geprutst, blijkt uit een filmpje op TikTok.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking snel toe en ontstaan er buien, zowel lokaal als verder landinwaarts. Sommige buien kunnen onweer bevatten en het blijft fris met temperaturen tussen 9 en 14 graden. De zuidwest- tot westenwind wordt matig tot vrij krachtig, met stoten tot 60 à 70 km per uur. Morgen donderdag op hemelvaart blijft het wisselvallig met opnieuw buien die over Vlaanderen trekken. Soms fel en soms met kans op onweer. Later op de dag wordt het droger met opklaringen. Vooral richting het westen, waar het zelfs nog vrij zonnig kan worden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM, 45 Jan Snel.

Dankjewel, Luc, voor jouw rotonde. Ook een dankwoordje aan onze man van de regionale info natuurlijk. We zijn weer helemaal bij en klaar voor een woensdagse aflevering van De Spits.

Laura Branigan, Self-Control. Heb je gisteren naar die eerste finale, halve finale moet ik zeggen, gekeken van het Eurovisie Songfestival? Wij hebben het aan ons laten voorbij gaan, maar hebben het wel een beetje gevolgd in de media. Volgens de boekmakers stond België op de 42e plaats wat betreft de overwinning. We zijn 28 plaatsen gestegen ondertussen en zouden op de 14e plaats staan als mogelijke winnaar van het Songfestival. Hey.

Lady Antebellum, zo heette ze, uit 2009 met Need You Now. Cruisen lijkt me op dit moment niet zo'n goed idee. Ik was hier net een artikel aan het lezen dat er weer een cruiseschip in quarantaine is. 1700 mensen na één sterfgeval op die boot. Misschien toch maar een ander reisje uitzoeken. Coldplay, dit is een mooie. All My Love.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven in

0: Mezzo Forte Garden Party. Goed nieuws. Ja, we zoeken elke dag een goed nieuwsbericht. En ik denk alweer wat gevonden te hebben onder de naam Gold Rush. Er is namelijk een soort van wedstrijd waar je jezelf kan voor inschrijven. En wat is de mogelijke winst? Wel, 50 gram goud. Dat heeft een marktwaarde van zo'n 7000 euro. De eerste persoon die de locatie weet te ontcijferen en het goud vindt, die mag het gewoon houden. Je kan jezelf online aanmelden en vervolgens ontvang je wekelijks een tip.
1: Op vrij

Damiano David, Next Summer, Summer, helemaal van summer geen sprake. Het lijkt al of we helemaal in de herfst zitten. Het is koud, het is grijs, het is regenachtig. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Vandaag grijs en regenachtig, 12 graden als maximumtemperatuur. Morgen zakken we nog een graadje, als ook vrijdag het blijft grijs. En steeds kans op regen. Zaterdag zou de betere dag zijn. 13 graden, af en toe wat zon. Licht bewolkt. Zondag terug zwaar bewolkt regen. Maandag weer iets beter. Dinsdag weer iets minder. Woensdag weer iets beter. En zo gaan we op en af. Volgende week woensdag 18 graden. Ben eens benieuwd. Ken je deze nog? Culture Beats, Mr. Fane.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Het minste dat je kan zeggen van Adam and the Ants is dat het een rare kerel was. Stand and Deliver uit 1981. We kregen wat reacties binnen op die Gold Rush. De zoektocht naar het goud ter waarde van zo'n 7000 euro. Mensen vragen mij waar ze zich kunnen inschrijven. Wel op Europese goudstandaard.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. En die someone else, dat zal Jacques van Belgium zijn. Die krijg je zo dadelijk na 5 uur met zijn Turbulentie Show. Morgen zijn wij er terug vanaf 4 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat al meer dan 280 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. En er is niet meteen beterschap in zicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17, de E34 uit Zeilzaten.
1: De man die zijn ex-partner Sabine Hoepen vermoordde, krijgt 20 jaar cel. Hij bracht haar 2 jaar geleden om het leven met 14 messteken, omdat hij het niet kon verkroppen dat ze een nieuwe relatie had. De man riskeerde levenslang, maar die maximumstraf krijgt hij dus niet. Dat heeft de jury na 3,5 uur beslist. Je hoort de rechter.
3: Vanuit de persoonlijkheid van de beschuldigde zijn evenwel verzachtende omstandigheden te weerhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de beschuldigde zich gedurende lange tijd probleemloos in de maatschappij heeft kunnen handhaven. Hetgeen blijkt uit zijn blanco strafregister, de goede relatie met zijn familie en de omschrijving van zijn persoonlijkheid door zijn naasten.
1: De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossche, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams Belangkopstuk Filip de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging, maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossche.
4: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het vermoeden hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
1: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking in China voor een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Hij is ontvangen door de Chinese vice-president. Hij zal nu wellicht gaan slapen, want het is daar avond. Morgen vroeg gaat het staatsbezoek dan echt van start. Ze zullen het onder meer hebben over hun handelsrelaties en de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nog wielrennen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft de openingsrit van de Ronde van Hongarije gewonnen. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bauhaus. Merlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is een derde ritzege dit seizoen. Blijft zeer wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Het waren ooit de eerste stappen voor Jimmy Somerville in de muziekwereld en ze hebben het zeer ver gebracht. Brunske Beat en Small Town Boy.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

elk moment muziek die je kent. Daarvoor terug naar 1997 met Chumba Wamba en die Turbulentie Show. Blijf hangen, zometeen muziek uit Frankrijk van Avril Lavigne. Maar eerst Sammy Moore, Rien ne

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Zou deze man een sabbatjaar inlassen? Want de laatste tijd hoor je er echt weinig over. Dat was Damiano David en Born With A Broken Heart. En deze man die straalde gewoonweg het succes uit in 1984. Billy Idol, Eyes Without A Face.

Door de jaren heen heeft hij toch wel enkele grote hits op zijn naam staan. Deze Billy Idol, Eyes Without a Face. Dit is Goud van Oud, muziek uit 1971 van Middle of the Road.

0: FM Airplay van de week.
1: De nieuwe plaats van Udo met Yamina. Het is een bijzonder persoonlijk nummer over een jeugdliefde die hij nooit vergat. Want toen hij 17 was, bleef één naam door zijn hoofd spoken. Yamina.
0: Airplay van de week.
2: Hoe vaak heb ik je niet gekust? Volgens Freud niet geheel onbewust.

0: Uit het gouden repertoire van deze man uit Nederland, de koning van het Nederlandstalige lied, dat was nog even Rob de Nijs met de Rendezvous.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Ja, ze was nog zeer jong toen ze de eerste stappen in de muziekwereld zette. Deze Vanessa Paradis. Dat was Sunday Mondays. Woensdagmiddag, de week is in tweeën gedeeld. 14 minuten voor 6. Dit is nog even Sister Sledge.

de jongeren onder ons die zullen ongetwijfeld zeggen, waar komt dit nu vandaan? Maar deze meneer was een grote meneer in de jaren 70 en 80. John Terra, neem me mee. En als je me meeneemt, dan gaan we dansen op de geluiden van Frans.

Zometeen is er natuurlijk een vervolg van de allergrootste hits en tips en gouden ouders bij Melinda FM. Dus blijf hangen. Wij gaan nu alvast op naar de top van het uur met Aranga van Becky G.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Het is een uitzonderlijk drukke avondspits. Er staat meer dan 320 kilometer file op de Vlaamse snelwegen en er is niet meteen beterschap in zicht. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Het is een klassieker op de vooravond van het lange hemelvaartweekend. Drukte alom. Maar vandaag zijn er extra spelbrekers. Slecht weer, waardoor er ook heel wat ongevallen gebeuren. Het is op vele plekken druk, maar het valt toch op dat de snelwegen in de regio Antwerpen bijzonder rood kleuren. Zeker als je komt vanuit het westen, het Waasland en uit Gent, de E17, de E34 uit Zelzaten.
1: De centenindex komt er volgens de afspraken die de federale regering daarover heeft gemaakt. Dat heeft premier De Wever vanmiddag gezegd in de Kamer. De vakbonden en de werknemers hadden een alternatief voorgesteld, maar dat voldoet niet aan de doelstellingen van de regering. Die wil via die centenindex bruto lonen en uitkeringen boven de 4000 euro twee keer niet automatisch mee laten stijgen. De advocaat van de man die Sabine Hoepen vermoordde is tevreden met de strafmaat. De man kreeg 20 jaar cel en dus niet de maximumstraf van 30 jaar. De jury hield rekening met verzachtende omstandigheden, zoals spijtbetuigingen en goed gedrag in de gevangenis. Je hoort zijn advocaat Johan Plateau.
3: Die verzachte omstandigheden die zaten in het dossier. Kurt Brunenberg is geen slecht mens. Wat hij gedaan heeft, is natuurlijk verkeerd en fataal. Maar het is een mens die spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Die denkt aan een slachtoffer, die denkt aan haar familie. Gisteravond was hij heel teleurgesteld. Hij zei mij, ja, eigenlijk, men gelooft mij niet, maar ik heb het echt niet gewild.
1: De man stak 2 jaar geleden zijn ex 14 keer, omdat hij niet kon verdragen dat ze een nieuwe vriend had. De voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossen, vraagt de Britse ambassadeur om uitleg over het inreisverbod van Vlaams Belangkopstuk Philip de Winter. De Winter was uitgenodigd om er te spreken op een extreemrechtse anti-immigratiebetoging, maar volgens de Britse overheid is zijn aanwezigheid niet bevorderlijk voor het algemeen belang. Je hoort van den Bossen.
4: Ik zal de Britse ambassadeur uitnodigen voor gesprek. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het vermoedelijk hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen.
1: En in het wielrennen heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Zelfs nadat hij even verkeerd was gereden. Arrieta klopte de Portugees Afonso Eulalio nadat hij stil viel in de laatste kilometer. Maar Eulalio pakte wel de roze leiderstrui. De 3e plaats was vandaag voor de Uruguayaan Thomas Silva. En in Hongarije heeft onze landgenoot Tim Merlier de openingsrit gewonnen van de Ronde van Hongarije. In een massasprint klopte hij de Colombiaan Juan Sebastian Molano en de Duitser Phil Bahaus. Merlier is zo ook meteen leider in het klassement. Het is zijn 3e ritzege dit seizoen. Het blijft wisselvallig met kans op onweer en veel wind. Vannacht minima rond 6 graden. En ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wel iets droger bij 11 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio.

woensdagavond in West-Vlaanderen. Bats Are Burning en Midnight Oil. Dat is muziek uit de jaren 80. En vanavond tussen 8 en 9 nog meer muziek uit die periode. Dus blijf zeker bij ons. Volgende zaterdag dan is het weer zover. Hè? De internationale driedaagse wandeltocht in Flanders Fields March in Ieper. Je kan vanuit zaal de Phoenix vertrekken voor een prachtige wandeling langs historische plekken richting Zonnebeke. De eerste wandelaars vertrekken al om 7 uur 's morgens, maar je kan nog altijd inschuiven tot 3 uur in de namiddag. En we vertrekken dus vanaan Zaal de Phoenix in de Leopold Drielaan in Ieper is dat. Alle informatie vind je terug op www.100kilometer.be.

0: strength of a...
1: We kennen hem misschien allemaal wel een beetje beter van It Wasn't Me. Shaggy was dat. Melinda FM staat aan in de wagen, thuis, misschien nog op de werkvloer. Elk moment de muziek die je kent. 2 jaar geleden stond Sabrina Carpenter in de hitparade met dit liedje. Oh,

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Na NXS en Cliff Richards, de classics in de avondspits bij Melinda FM. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit West-Vlaanderen van vandaag. De hoofdredders van alle kustgemeenten hebben extra instructies gekregen over hoe ze moeten reageren wanneer ze transmigranten zien of materiaal aantreffen dat mogelijk met mensensmokkelaars te maken heeft. Die infosessie die kwam er omdat de voorbije maanden opvallend veel bootjes met transmigranten zijn vertrokken van op onze stranden. Het zat haast elke dag in ons regionale nieuws. Volgende zondag staat Oostende in het teken van verbinding en inclusie. Het Regenbooghuis aan Zee opent volgende zondag de deuren voor iedereen die wil samenkomen, die wil praten, die wil reflecteren of gewoon genieten van warm en veilige sfeer. Aanstaande zondag, 17 mei, van 2 tot 7 is iedereen welkom in het Regenbooghuis in de Kerkstraat nummer 11 in Oostende. Het nieuws uit onze provincie, daar zorgt Jeroen voor, ook morgenochtend weer om 9 uur.
1: De blik in haar ogen verandert de kleur van mijn dag.

shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

Als je aan het verlengd weekend begint, geniet ervan en blijf bij Melinda FM. Ben je nog op zoek naar een aantal activiteiten in de komende 4 dagen? Ze staan op onze website www.melindafm.be en dan even doorklikken naar agenda. Zo is er het komende weekend het Foodtruck Festival in Zeebrugge. Het hele Seafront site wordt daar omgetoverd tot een echt openluchtfestival met ruime aanbod van foodtrucks, heerlijke drankjes en hippe beats. Alles kan je terugvinden op www.melindafm.be.

0: Lekker en loser, maar ze bedoelden het helemaal anders, want wij zijn bijgepraat over de actualiteit in West-Vlaanderen, ook op deze woensdag 13 mei. En morgenochtend om 9 uur is er dus al een nieuw nieuwsbulletin samen met Jeroen. Maak er een hele fijne woensdagavond van en mocht het zo zijn, ook een heel aangenaam, fijn verlengd weekend.
1: Zicht op West, het actua-programma van Dirk Smeets. Wij brengen het nieuws van bedrijven, verenigingen, lokale initiatieven en evenementen. Zicht op West, de stem van onze kust en West-Vlaanderen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk cellulite in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
1: Je kan de betrokken lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer, zegt Michelle Martens van Westtour.
3: Het weer voor het komend verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
1: En het was toen ook beter weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel wat mensen deze periode communie- en lentefeesten geven en de eerste festivalletjes ook van start gaan. Ook bij Eventarent kunnen ze de aanvragen amper volgen. Je hoort zaakvoerder Thomas Wijns.
4: Voor dit weekend zitten we aan 150 bestellingen. Begin van de week zaten we op 100, maar er zijn er echt nog 50 bijgekomen. Ons telefoon stond niet stil de laatste twee dagen door het slechte weer. We hebben de afgelopen dagen echt wel extra mensen moeten inzetten. Vandaag zijn er 5 mensen extra bijgekomen.
1: Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder vandaag schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu dus tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine nadat een opvarende overleed en tientallen anderen maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu verlaten. Ook vanavond en vannacht nog wisselvallig bij 6 graden. Morgen opnieuw kans op buien en onweer. In het westen wordt het in de loop van de namiddag wel droger, maximaal tot 12 graden. En ook de rest van de week krijgen we hetzelfde weer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.